0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Get out there.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft in

0: Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luister overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder.

0: Met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Let's move it!

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: mensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor...
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt... die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten... Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld... en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online.

0: keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien.
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: In de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijk.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048.

0: onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje...

0: De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Galdense Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycled.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië.

0: 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de

0: Wapen en vlucht gevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het

0: Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
5: Nakpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is Nakpraat.

0: zo, ik heb gestemd.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Ja.
0: Daar zijn we dan. Vanuit een andere studio.
1: Ja.
0: Jawel, met NAC Praat. Ik hoorde net, wij zijn de eerste echt live.
2: Ik denk
0: op Breda
2: wel,
0: nu.
1: Oh.
0: Ik denk dat wij vereerd.
2: We zijn de proefverkanalen. De guinea pigs.
1: Nou, dat maar goed gaat.
0: Wij testen niet. Wij doen meteen alles live.
2: Ja hoor.
0: Wordt niks getest.
2: Improv radio.
0: Ja. Dus als er wat stopt, dan weet je dat het allemaal net er staat.
2: NAC Praat en voeten uit.
0: Zo is het maar net. Als we maar luid en duidelijk op de zender zijn. Sorry, en dan zijn we hier op Breda nu tot 9 uur iedere week op donderdagavond. Jouw NAC Praat.
3: Met betere koffie.
4: Jouw NAC Praat.
3: Dat is ook jouw radio, hè Marcel?
1: Ja.
0: De koffie is veel beter hier.
2: Ja.
1: Want jij hoort er ook. Ja, ze hebben hier een betere koffie.
2: Ja, thanks, Peli.
0: Ja, we zijn naar Oosterhout verhuisd, want er gaan wat dingen gebeuren qua omroep.
1: En een airco die werkt.
0: Ja, de airco.
2: Ik zal je bang om weg te waaien hier.
0: Ja, lekker hoor.
2: Nou ja, weet je, we hebben gewoon alles... het is gewoon bijna hetzelfde.
0: Ja.
2: Want we hebben dus het hele studiomeubel is hetzelfde.
0: Ja, het is opgepakt. Ja. Peli is er ook, die pakte het op en die zet gewoon neer.
1: Ja. Ze hebben Peli ook mee verhuisd.
0: Ja, Peli.
2: En Adrie Lippo.
1: In de vrachtwagen gestopt, dit hebben ze gewoon
2: losgehaald. Go Gadget uitklapstudio en hij stond er in één keer.
0: Alsof
2: er
0: niks aan
2: de hand is. En we hebben alles meegenomen, hè. Als je mensen op de YouTube kijken en jij zegt wat.
0: Ik. Ja, dan zie je hem in beeld, hè?
2: Ja, dan zie je net niet. Het kopie, het bovenste, het voorhoofd van Milan van Akker.
0: Milan moet in
1: beeld. Milan moet in
0: beeld. Hij staat niet in beeld als je hem beneden zet, hè?
1: En hij is vriend van de show.
0: Hey, show. Zelfs Peli komt in beeld. Dan weet je ook hoe hij eruit ziet.
2: Dames en heren,
0: we zijn hier wel heel verlicht in beeld.
1: En wat hebben wij ook meegenomen?
0: Nou?
1: Het lampje.
0: Oh,
1: lampje.
0: Ja.
1: Het lampje van Joep. En dat mag nog aan, ook
0: nou,
1: nog,
0: nou, doe maar weer aan, Marcel.
1: Daar gaat hij, hè? 3, 2, 1. Hoppa. En dat doet het, hè?
0: Lampje,
1: hij is gewoon de verhuizing overleefd.
2: Ja, dat heeft nog niemand op beeld gezien, want... Ja, je weet wel, als jij aan het schreeuwen bent, dan gaat Marcel zijn camera niet aan. Hè?
0: Nou, doe het nog een keer, dan hou ik mijn mond.
1: Oh.
0: Ja, doe nog een keer, dan komt hij in beeld. Dan roep jij wat, dan komt hij.
1: Oké. 3, 2, 1. Hoppa! Het lampje van Joep.
0: Nou.
1: Hij doet het, hè?
2: Dat was de herhaling waar.
0: Dit doen we natuurlijk voor de meekijkers, want ik weet uit eigen ervaring dat er best veel mensen meekijken via de webcam. Kan ook via de website.
1: Ja, zijn er mensen die die lullige kop van ons willen zien?
0: Jij blijft plakken. Zelfs jij.
1: Hoe is mogelijk?
0: Ja, je denkt van niet, maar na 10 jaar protest, Marcel, is het toch helaas dat het ook moet. Jongens, hoe gaat het allemaal mee? Ik was even het land uit, een paar dagen. Lekker met zo'n witte koelkast op pad op wielen.
2: Ja.
0: Maar ik ben er weer. Maar hoe is het hier allemaal?
1: Waar ben je naartoe geweest?
0: Naar het Saarland. Ja, en ik kwam daar in Saarland aan. Er was een wedstrijd het weekend. Tussen de eerste FC Saarbrücken en Hertha BSC. Was voor de DFB-pokaal. En volgens mij heeft Hertha gewonnen.
2: Oeh, einfach spitsen.
0: Spitsenspiel.
1: Ik heb nog wel een filmpje gezien over voetbalrellen in Duitsland.
2: Nou, dat doen ze ook goed, hè?
1: Dat leek u wel. Dat leek wel gewoon een paardenrenwedstrijd.
2: Dan sloegen ze elkaar heel goed op de kop in. Want
0: en daar komen de paarden. Dat is gewoon buiten.
1: Ja, dat gaat dan zo, hè?
2: Want Duitsland is zo het voorbeeldland, hè? Van, dan kun je zo gezellig door elkaar heen lopen.
1: Halverwege de laatste bocht.
2: Ja.
0: Maar er was Walter of Mannheim tegen nog een tegenstander uit die omgeving. Dat zijn geen vriendjes.
2: Nee. Keizerslautern tegen...
0: Walter of Mannheim.
1: Ja,
0: dat was wel een bekende oude klassieke naam.
1: En het liep dus, omdat verlenging werd, liep het helemaal uit de hand. Maar daarna werd de wedstrijd gewoon gespeeld.
0: Ja, en dan kwam een winnaar.
2: Ja,
1: geweldig.
0: En volgens mij was het ook nog de uitclub.
1: In Nederland... schiet ze in paniek als er een bekertje op veld ligt.
0: Oei.
1: Ja, oei. Maar daar gaat dat gewoon verder, hè?
2: Wat was dat? Waldorf, Mannheim, Voisesberg, hoe heet dat dan?
0: De Betzenberg.
2: Betzenberg.
1: Nee, Betzenberg is...
0: dat is toch...
1: Kaiserslautern. Dat is de thuishaven, Kaiserslautern.
0: Nee, wie kent zijn klassieker?
1: Betzenberg.
0: Nou, daar was ik dus niet zo heel ver vandaan, maar ook daar was dus bij mij in Saarbrücken was ook een wedstrijd.
2: Ik ga graag naar stadion Amzoe.
0: Amzoe?
1: Wat is
2: dat? Dat is van Woepertal.
0: Ah, Woepertal. Mooi, Woeper.
1: Woepertal, dat
0: is van de Tuppenhoepers. Die bakjes.
1: Dat nakt daar volgend jaar een oefenwedstrijd speelt.
2: Ja, toch?
1: Lijkt me heel erg leuk.
0: Niet zo ver.
1: Niet zo ver, nee.
2: We gaan met de luchttram.
0: Oh ja, die hebben ze daar, hè?
2: Ja, dat is een mooi
0: ding,
2: hoor.
0: Ik wel eens gezien.
1: Woepertal.
2: Ja, hoor. En daar hebben ze ook een heel leuk café. Dat heet de Ratskeller.
1: Die ken ik.
2: Ja, daar voelen wij
1: daar was ik bij.
2: Daar hebben wij wel huis gehad.
1: Daar kennen ze ons nog wel.
0: Oh, dan moet je nog niet op de zender vertellen, hè?
2: Nee.
0: Je weet nooit wie die politie ineens...
1: Hij vertelt het in het Nederlands, dus dat staan ze
0: Nee, dat staan ze allemaal niet. Ze hebben een dolmetscher.
2: Ja.
0: Als je weet wat het is, dan kunt u dat invullen en sturen naar de Twitter van Breda Nu Nakpraat. Goed, ja. We hebben ook een draaiboek, Leon, even weer met bloed en zweet en tranen gemaakt. Veel zweet, hoorde ik net al.
2: Verrekkers mee.
0: En Marcel leest het voor. Want
1: We gaan allereerst terugkijken naar de volgens NAK.nl spektakelduel.
0: Ja, dat vond ik ook wel weer mooi. Perry heeft weer een tekst gemaakt.
1: Ja, Perry die ziet dingen die wij niet zien.
0: Nee, maar ja, een beetje opleuken, hè.
1: Ja, noem je dat opleuken. Ik noem daar gewoon mensen voor de gek houden.
0: Oké, daar heb jij mening over.
1: Ja, je weet nee, dan is het goed. Ja. NAK Jong Ajax, die hebben we dus gewonnen met 3-2. We hebben wat technische zaken in het algemeen.

0: Oh, niet op dat Star
1: Channel. Maar wel in elke kroeg in Breda's binnenstad.
2: Dus dat kun je
1: En Wolstraat.
2: Ja, dat moet je nu ook zeggen.
0: Ja, dat moet je wel.
2: Dat
0: moet
2: je maar gaan noemen. Ja,
1: dat is ook jouw Oosterhout.
0: Ja, dat is jouw Oosterhout. Want Oosterhout hoort er ook bij.
2: Nou, we zijn in de opmaat naar. Hè. Ja. Maar oké, we noemen ze wel, want daarna trekken we ze allemaal binnen. Dus dat moet ook.
1: Ja.
2: We zitten wel aan de Breda's weg trouwens. Dat is ook wel
0: Dat voelt wel enigszins thuis.
2: Ja, het is gewoon ook wel tetering door je bent er al eigenlijk.
1: Ja, dus als je zegt gewoon in één streep naar huis, dan wel ook echt in één streep naar huis.
2: Ja, dat klopt wel, ja. Ik woon in Doornbos, dus ik kan wel rechtdoor. En dan
1: heeft teteringen lastig vallen ondertussen.
2: Tetering casuals. Goed.
0: Ik zie dat Peli plaats heeft genomen op de tribune.
2: En Andrie zit ook op de tribune.
1: Het is net VI nou, hè.
2: We hebben nu tribunes hier.
0: Ja, we hebben ook tribunes, man. Moet je kijken.
2: Is echt iets alles mee? Want ik zie volgens mij de kapstok niet. Of hadden wij nou een kapstok? Hadden wij toch een oude band?
1: Ik denk dat nog niet per se alles over is, nee.
2: Nee.
1: Dat mis ik en die nog. Printer, hè, de Blanco.
0: Ja, en de
1: kopieerapparaat.
0: De plantjes.
2: Ja, die plantjes staan daar. De plantjes, staan andere.
0: Oh. Ja, maar die staan in het tuinzicht.
1: Benieuwd hoe lang, wanneer de zuurstof op is hier dan. Ja,
2: ja dat is nu al, denk ik.
1: Iets meer aankleden. Maar ik zie wel kansen om hier wat tribunes neer te zetten.
0: Ja, vind ik ook.
1: En dan kunnen, balzaal, joh.
0: Kunnen we de wave doen?
1: Dat doen we. Dat is Trump jaloers op die ruimte hier.
2: De opkomst.
1: Ja, een mooie balzaal hier, joh.
3: En dan
1: de kaartjes
3: verkopen.
1: Ja, de kaartjes verkopen.
2: Ja. Oh, dat doet Peli, hè?
1: Dan gaan we commercieel, zeg maar. Ja. Hè? Dan gaan we allemaal,
2: kosten wel wat. Want we gaan niet voor niks.
1: Dan gaan we allemaal stoelen
0: dan worden we net zo commercieel als die andere
1: makelaars. En ik weet allemaal niet wat ze allemaal verzinnen.
2: Ja, wie doet dat ook alweer? Die commerciële mannen? Blauw of toch?
0: Ja, die.
2: Die, hè? Die hebben een tour, hè?
0: Ja.
2: In een café.
1: Ja.
2: Gaan wij leuk? Nee, mogen wij niet doen,
1: hè?
2: Ja, wij zijn publiek, hè?
1: Ja, wij zijn gewoon amateurs, hè?
0: Ja. Wij zijn maar een steltje boerenlullen.
2: Dus, dat doe je toch al 14 jaar mijn amateur.
0: Ja, maar dat maakt niet uit, joh. Ja.
2: Maar ik vind het wel een mooie ontwikkeling. We gaan van een hok in, bij een mbo-school naar een veilingkade. Noodgebouw met een peertje aan de hand.
0: Ja.
1: Dat was echt campingradio. Letterlijk
0: campingradio. Dat
1: was echt een container. Dat was gewoon echt een container.
2: En daar vielen gewoon allemaal dingen uit en zo. Maar we waren af en toe op de zender. En daarna was het bij best wel lang hebben we natuurlijk gezeten aan de oude studio vlakbij bij het stadion.
1: Ja, het AV-huis aan de Reduitlaan.
0: De Reduitlaan,
1: Achter de brandweerkazerne.
0: Ja.
2: Nou, en nu zitten we hier.
1: Weer een nieuw hoofdstuk, jongens.
0: Ja, dus, inderdaad. Weer een nieuw hoofdstuk,
2: We trappen hem af, zeg maar.
0: En we blijven gewoon radio maken.
1: We gaan steeds regionaler.
2: Hoe lang gaat dit programma door? Hebben we daar een toekomstvoorspelling op? Ja, Nassau Dames doet ook mee,
1: bang,
2: zeg maar.
1: Ik ben bang dat we uitgepraat raken over NAC.
0: Ja, nou, of ik zeg altijd, als mensen ons wegjagen.
1: Ja.
2: Oh, dat kan ook nog.
0: Dan kom je straks al een stel boze NAC-sponsors binnen. Fuck, en die jagen ons gewoon weg.
2: Denk je niet dat het bestuur een keer zegt van, nou, het is wel mooi.
0: Oh, dat kan ook.
2: Want je gaat fuseren, hè.
0: Ja.
2: Met Oosterhout dan,
0: moeten we nou ook,
1: jullie worden
0: moeten
1: te groot voor ons. Hè?
0: Aandacht gaan besteden aan TSC en SCO en zo. Moet dat dan?
1: Ja, dat is nog gedaan, hè?
2: Ja.
1: TSC aan de Warandelaan.
2: Daar zitten wij vlakbij ook.
1: Ja.
2: Als je wil komen, dan kan het. Kun je kaartjes kopen bij Peli.
0: Wij zitten
1: Peli doet alles.
2: Dan kunnen we gewoon de tribune plaatsen.
0: Even voor de veiligheid, wij zitten achter glas.
1: Kogelwerend, dus probeer het niet. Ja, kan ook geen tomaten.
2: Kun je eigenlijk, Marcel, dat is een soort pauze eigenlijk. Die zit achter glas en die zwaait dan.
1: Geen fakkels gaan erin, geen pijlen, geen pijlen en zo. En dat soort dingen.
0: Nee.
2: Zo, we zijn al 10 minuten bezig en we hebben niet inhoudelijk over voetbal gehad.
1: Geen Thunderkings en zo.
0: Nee.
2: Jongens, de wedstrijd. Maar daar heb jij weer een mening over,
0: daar
2: Marcel.
0: Daar heb ik uiteraard een mening over. Laat ik eerst beginnen. Volgens Jury moet ik al positief beginnen.
2: Oh.
0: We hebben gewonnen.
2: Ja.
1: Ja,
0: nou, maar dat is tegenwoordig heel bijzonder.
1: En dan moeten we zeggen, want het maakt niet uit hoe, of juist wel.
0: Nee, nou ja.
1: Soms wel, soms niet.
0: Ja, het maakt wel uit hoe. Waar zal ik eens beginnen? Ik begin gewoon bij het begin, dat is het makkelijkste.
2: Ja.
0: Het eerste half uur. Dan zegt iedereen, let op, hè, dan zegt iedereen, dat was eigenlijk best wel goed. Maar jongens, als we nou al tevreden zijn met een balletje rondtikken tegen een stelletje pubers uit de Bijlmermeer, dan ligt de lat wel heel laag, hè?
2: Mm-hmm.
0: Of ben ik nou de enige die zo denkt?
1: Nou ja, ik...
0: Want die creëert weer helemaal niks. Weinig. Wat ga ik daarvan zeggen?
2: Ja.
1: Nou ja, we hebben niks gecreëerd. Nou, de eerste half uur...
0: Ja, die kans van Jensen.
1: Eigenlijk was iedereen het wel over eens. Want het had eigenlijk allemaal wel 3-0 kunnen staan.
0: Ja.
1: Maar daar heb je dus inderdaad wel een tegenstander van ook als je die van Jensen meetelt. Maar daarna waren er ook wel kansen van Sumano en nog een andere klant. Die hadden wel voor een 2-0 en een 3-0 kunnen zorgen. Maar ik was

0: Ja, Jensen. Oeh, jammer. De keeper maakt daar een foutje, een inschattingsfoutje. Er kwam de bal bij Jensen terecht, onderop Jensen. En die wou hem eroverheen loppen, maar die lopt hem farlig kant naast. Ja, dus die had het visietje nog niet helemaal scherp. Die had er ook niet echt...
1: Nee, maar dan is het wel typerend dat je toch met 1-0 voorkomt door een eigen doelpunt. Mm-hmm. Dat vind ik wel heel typerend.
0: 1-0 was een eigen doelpunt.
1: Ja, het leek wel of die jongen bewust erin schoot. Ja. Goeiedag zeg. Ja,
0: je moet dus wel in het zadel worden geholpen door de tegenstander om op gang te komen. Dus,
1: en daarna zakte het helemaal in.
0: Dus, en die van Oldrup Jens werd ook in de schoot geworpen. Daarna hadden we nog kansen op een 2-0, 3-0. Die worden dus niet gemaakt. Daarna...
1: Nee, die kans van Sumano, ja.
0: Of komt de klat erin. Ik weet niet of dat door een moment komt... dat spel even stil lag door een besluren behandeling, geloof ik. En waardoor de Ajaxide van een coach een donderspeech van de zijkant kregen. En dat was een beetje... Daar kenterde het een beetje. En daarna ging die Ajaxide in één keer wel voetballen. En wisten ze het NAC-spel te ontregelen. En NAC had er in één keer geen antwoord meer.
1: Nee. En die 1-1 na de rust, ja. Die viel wel heel kolderiek, hè?
0: Ja.
1: Met twee geblesseerde spelers op de grond. Onze grote vriend Briem.
0: Ja.
1: Ja, waarom dat hij nog meedoet, dat begrijp ik ook niet.
0: Dat is dus die bijzondere regel, besturenbehandelingen, dan moet je dan een minuut aan de kant blijven of zo. Hè. En,
1: dus er lagen er bijna twee op het veld.
0: En daar heeft Ajax heeft daar optimaal van deze powerplay situatie geprofiteerd.
1: Mede dankzij onze doelman, Verrips.
0: Ja. Kijk, het was wel met twee man minder verdedigen, maar Verrips maakte daar wel een iets te overdadige actie van. Die vloog een beetje in een melee van Ajax hier om een bal weg te tikken. En wat hij hem had moeten vangen, tikt hij hem maar halfslachtig weg of zo.
1: Ja, helemaal niet. Hij raakte helemaal niet. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Had hij maar geraakt, dat was goed geweest.
0: Er was er nog iets mee gebeurd, maar er gebeurde niet mee wat hij ermee had willen doen.
1: Nee.
0: Dus ongelukkig, klungelig en een beetje pech. En dan kom je op 1-1, waar je eigenlijk al lang ruim voor had moeten staan. Ja,
1: dan komt onder andere Mats Seuntjes erin.
0: Ja.
1: En dan zie je wel dat Mats wel gewoon aan
2: met
1: de bal...
2: Met Mats Seuntjes.
1: Ja, die zie je dat hij aan de bal gewoon verschrikkelijk goed kan voetballen.
0: Hmm. Ja.
1: Want daar bereidt die tweede goal ook in zijn eentje helemaal voor. Nou, niet helemaal in zijn eentje, want daar krijgt hij bal van Nassau. Wat overigens ook wel, die wel aardig stond te voetballen, maar die weer niet op zijn gebruikelijke plek stond. Want daar stond een soort linkshalf. Ja, daar hoort hij ook niet thuis, want de jongen is geen linkshalf. Nee. Mm-hmm. Maar goed, daar is onder Karel Hoefjes tegenwoordig heel normaal dat je de spelers neerzet op plaats van zo'n niet thuis.
2: Het blijft gewoon doorgaan. Hè?
1: Blijft gewoon doorgaan. Hij
2: maar daar hebben ze een gesprek over gehad van de zomer.
1: Maar er gebeurt helemaal niks.
2: Nu, hij blijft gewoon nog steeds doorpuzzelen en rommelt iedere week weer aan.
1: Hij blijft raar doen en spelers neerzetten op plaats.
2: Nou, Nassau is echt een goede voetballer.
1: Nassau is een hele goede voetballer, maar het is geen linkshalf.
2: Nee.
1: Dat is heel simpel.
2: Waarom zet je hem daar dan neer?
1: Ja. Denk bij gebrek aan beter, want die Soba die wil helemaal niet meer.
2: Nee, die kun je gewoon wel in de kast zetten, zeg maar. Want die wil gewoon niet meer blijven.
1: Ja, die zit zijn contract uit, denk ik.
0: Ja, dat is trainingsveldvulling. Zijn contract, dat kent hij heel lang wachten voordat zijn contract is uitgediend. Maar,
1: mij loopt dat dit jaar af, of niet?
0: Ja, maar dat is...
1: We zijn
0: pas 400 onderweg, hè.
1: Ja,
0: dus,
1: dat is waar.
0: Maar er is iets aan de hand met deze jongen. Hij denkt dat hij transferbaarder is op het moment dat hij deze transferperiode niet meer speelt. En het gaat een beetje richting een contractontbinding toe. En dat zou enorm zonde zijn. Want,
1: kost NAC dat dan geld of hoe werkt dat?
0: Als ze zeggen, je kan dat op verschillende manieren doen. Jij wil er weg, Kamal. Dan kunnen we dat met gesloten beurs doen. En we gaan jou geen salaris meegeven. Hè? Dus luister, jij bent degene die met de kont in de krip... Jij bent aantrekkelijker voor de transfermarkt... op het moment dat jij een soort free agent bent. Jij wil iets van ons. Dus ik denk niet dat het NAC...
2: Maar er is geen belangstelling voor hem.
0: Het is alleen dat NAC geld misloopt. Ja, moet je rekenen.
1: Maar wie wil die jongen nou hebben?
2: Op dit moment niet, denk ik. Ik zou nog niet in een andere club zeggen van... Nou, neem die jongen maar, die heeft geen zin
0: in. Hij heeft ooit in zijn achterhoofd dat er een keer uit de championship wat interesse sluimerde. Maar daar is niks levend meer van.
2: Nee.
0: Nou ja, dat was wel even sprake van, maar dat...
2: Oh. Ja, maar toen speelde hij wel redelijk en dan ging hij nog wel. Maar hij doet nu helemaal niks meer.
0: Dan sta je op de schaduwlijstjes. Nou, die zijn inmiddels afgewerkt. Ja. Dus hij staat niks meer op een lijstje.
2: Dus dan is het in onderling overleg, zouden ze het kunnen ontbinden? Dat is eigenlijk wat er nou nog staat te gebeuren dan.
0: Ja, maar
2: zie je dat gebeuren dan?
0: het, zolang, kijk, zolang hij, zolang hij geen rare fratsen uithaalt op de training. Hè, dus Oefkes is heel erg waakzaam voor de dynamiek. Hè, dus op het moment dat Kamal dus wel een storende factor zou worden. Van joh, hij loopt hier toch. Hij is niet gemotiveerd genoeg voor een wedstrijd. Belachelijk dat we het daarover hebben natuurlijk. Maar zou hem wel graag op de training. Dus het is wel, hij is nog wel een aanwinst voor de training. Voor de trainingsintensiteit. En
2: dat vinden ze
0: voor
2: wel
0: dat
2: dus.
0: Niveau. En ja. Hij heeft nog geen negatieve invloed op. Op de moraal van de rest van het team, zeg maar. Hè? Of de dynamiek. Dat is blijkbaar nog niet verstorend. Anders had hij hem echt al lang naar Boeijmeer gestuurd.
2: Ja.
0: Dus ik vind het bijzonder. Want het is vrij zeldzaam van Hoefkes dat hij zich in het openbaar uitlaat. Hè? Dat hij zo neerpraat over een speler. Want hij heeft zich wel openlijk afgekeerd. Van joh, ik vind het belachelijk wat hij gaande is. Ik baal er enorm van dat hij dit doet. Normaal gesproken zou hij... het is een oogappeltje,
2: hè? Gewoon niet meer. Ja,
0: blijkbaar,
2: dat
0: komt van andere spelers
2: uit zijn netwerk,
0: korte met hem meegemaakt hebben.
2: Nee, dat is een verschil, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat speelt denk ik wel mee.
0: Ja.
2: Hij is gewoon nog gehaald door Hoefkes. Want die kenden hem al van, hij is een moeilijk figuur wel, maar hij kan goed voetballen, dat verhaal.
0: Ja, gaat er allemaal zo'n verhaal zo van, ja, we moeten er toch allemaal een beetje rekening mee houden. Het is allemaal heel zielig en een moeilijke jeugd. En hij is een paar keer wel eens een keer besodemieterd door zijn aquanemers, noem maar op. Dus hij probeert wel het maximaal uit zijn carrière te halen en die zich niet weer besodemieterd te laten worden, et cetera. Dat soort verhalen. Van, ja, dat is jammer, maar wij moeten ook verder. Ja.
2: Ja, we worden daar ondertussen opgesloten hier.
1: Ja. Maar ik wil,
0: gooi af en toe wel een boterham naar binnen, hè?
2: Ja. We moeten hier een brievenbus maken. Kunnen we een glazen huis hebben?
1: Kunnen mensen
0: ook geld... maar een brievenbus in.
1: Kunnen mensen ook geld komen geven?
2: Ja, is wel vervelend dat zo'n verhaal natuurlijk.
1: Ik
2: wil je op aanhaken.
1: Nee, ik wil nog even terug naar de wedstrijd.
2: Ah.
1: Wie er opgesteld was onze grote vriend Ballaar.
2: Ja,
1: goed, en die deed gewoon goed.
0: Die was gewoon een van de beste. Misschien wel de beste.
1: Hè? Dus ik zou zeggen, die Ballaar, die stellen we voortaan gewoon op.
0: Hoewel, hij deed wel iets stoms.
1: Jij bedoelt dat doelpunt fout van Jan van den Berg.
0: Jan van den Berg werd erop aangekeken, maar die bal had Ballaar nooit op die positie zo goed te terugspelen.
1: Daar ben ik mee eens, maar Jan van den Berg had ook iets beter of iets slimmer moeten anticiperen.
0: Je merkt dat Jan er eventjes uit is geweest.
1: Jan is er even uit geweest en waar kun je dat dan zien?
0: Hij is even zijn intuïtiegevoel kwijt met zijn reflexen. Zeg
1: Jan
0: maar.
1: Die nam in de wedstrijd niet één verre inworp.
0: Oké. En die gelegenheid was er...
1: Ja, die was er wel.
0: Ja, oké. Daar heb ik niet op gelet. Goed gelet. Goed.
1: Absoluut.
0: Oké.
1: Maar dat is wel opvallend.
2: Ja.
0: Oké.
1: En ja, maar Jan die maakt dus de fout voor de 2-2. Daar kun je niks aan doen. En daar kun je ook niet op trainen.
2: Dat kan een keer gebeuren.
0: Dat is het nieuwe verrassingselement, hè?
1: Ja.
0: Dat Jan eens een keer niet de uitworpen doet. Ja. De inworpen.
2: Oh, dat zou het zijn.
0: Ja, van
2: dat doen we nou een
0: korte inworp. Ook iets nieuws van dat.
2: Oh, iemand die niet kan ingooien. Ja. Die doen we nou.
1: Ja, want de defensie van de tegenstander rekent op een lange bal.
0: Ja, dat is allemaal bij elkaar geklonterd in de 16, in de 5.
2: Dat zou kunnen, dat ze dat toch tactisch afspreken van doen we nou een keer niet.
0: Hebben ze een keer buiten de 16 lekker alle ruimte om de tweede keer aan te leggen of zo.
1: Dus toen werd het 2-2.
0: Ja.
2: En wat dacht jij toen, Marcel?
1: Toen baalde ik als een enorme stekker.
2: Want dat is helemaal niet nodig, hè?
1: Nee, was helemaal niet nodig. Ja, maar toen hadden we nog goudhaantje Reulen.
2: Nee, dat kwam niet weer.
0: En ik juichen, want ik had 3-2 voorspeld.
2: Ja, maar ik niet. Ik had 2-2. Had ik twee keer achter elkaar een goede uitslag voorspeld.
1: Ik riep heel de tijd, het wordt nog 5-2, het wordt nog 5-2. Maar daar werd dan...
2: Maar jij bent nou de laatste tijd van de jury uitslagen, Marcel.
1: Ja, omdat ik... ik vind gewoon dat wij kampioen moeten worden.
0: Ja, en je moet het ook afdwingen. Hè?
1: Punt. Dat.
2: Nou, Jan zei ook trouwens op aan. Jan die moet wel een beetje meer in vorm komen. Maar die zijn er ook iets over. Wij mogen wel ambitie tonen. Dat had hij gezegd.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dan moeten we eindelijk... En nou zegt de aanvoerder van we gaan ambitie tonen.
0: Hij is ook de eerste die vanuit als een NAC vertegenwoordiger zegt... Directe promotie. Nee, we gaan voor promotie. Ja, natuurlijk gaan voor promotie.
2: Ja, via de na-competitie. Ja, nee,
0: weer,
2: kampioen.
0: Weer 11e worden op doelsal. Op 1 doelpunt verschil, zeg maar.
2: dan winnen.
0: En met 60 hartinfarcten. In de laatste minuut promoveren.
2: Nee, hij zegt gewoon, je moet tweede of eerste worden. Klaar. Ja. En dan is het gewoon rond. Dus dat wil hij dan. Maar
0: ik vind het opvallend. Hij komt binnen. Hij ziet dat van hem valt het ook. We zijn toch niet gek. We zijn toch niet overambitieus, onrealistisch. Je mag het ook afdwingen inderdaad.
1: Juist.
0: Dat is het eerste wat hem opvalt. Van waarom spreken we hier niet uit?
1: Dus de eerste prijs die wij binnenslepen is de titel Herbstmeister.
2: Ja. Jawohl.
0: Maar het is misschien, ik kan me ook wel voorstellen dat een club dat niet hardop uitspreekt, dat ze het intern wel willen van jongens, we moeten eerst twee.
1: Ja,
0: maar op het moment dat je dat hardop uitspreekt, dan weet heel de divisie van, daar hebben die grootpraters. die denken dat ze hier fluiten door de competitie gaan en dan gaan ze zich nog meer ingraven als dat ze al van plan waren om te doen.
2: Er zijn nog meer bussen.
0: Ja, dan halen ze een dubbeldekker erbij.
2: Ja.
0: Ken dat soort campus, dingen.
1: Ja. Maar daar had je in ieder geval... Even terug naar de wedstrijd. Pepijn Reulen.
0: Ja,
1: die gewoon... de rebound goed inkoopt.
0: Ja, die wordt ook echt met een week... wordt die 10 centimeter groter, die jongen. Want die gaat er...
1: Overigens,
0: dat er wel in geloven.
1: Het is nu wel duidelijk dat je Pepijn Reulen gewoon als pinchhitter moet gebruiken. Hè? Begin niet met die jongen in de basis. Dat moet je niet doen.
2: Nou, dat was pas een keer en dan bakte hij niet heel veel van. Hè?
0: Ik dacht namelijk ook dat de Hoefkes... Die heeft natuurlijk... welke wedstrijd was dat tegen VVV? Vanaf het begin opgesteld.
2: Ja.
0: Ik denk eigenlijk dat hij dat heeft gedaan van... Nou, dan eens even jullie willen hem vanaf het begin laten zien. Ik zal nou eens even laten zien waarom dat ik dat niet doe. Dus ik laat hem even zien. Dus
2: laat hem even spartelen.
0: Hij raakte geen pepernoot, omdat hij werd natuurlijk ook niet goed bediend in die wedstrijd. Maar daar heeft hij wel, en ik ben het dan met hem eens, dat hij daar dat hij niet de volle 90 minuten moet spelen. Nee. Dat hij in zijn kracht komt op het moment dat hij een beetje de laatste half uur speelt of zo.
2: Ja, half uur,
0: of,
2: hè?
0: Ja, op het moment dat de wedstrijd het nodig heeft.
2: Ja, niet twee minuten, echt een half uur.
0: Hè? Ja, laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk voldoende smaken voorin intussen. En zeker komende week, want er zit niemand meer in de Lappermand momenteel. Dus
1: wie
2: zit er dan in de Lappermand?
1: Oh. Wat dachten we van Sumano? Die is niet fit, hoor.
2: Nee, maar die mag wel meedoen.
0: Die maakt in principe wel gewoon minuten.
1: Ja, maar
0: is wel anders dan topfit.
1: Ja, maar
0: er is niemand topfit.
1: Die kun je beter niet opstellen.
0: Nee, maar dat weten we. Maar Hoefkens heeft vandaag nog in de voorbespreking met Karl Hoefkens gezegd dat ze allemaal in principe inzetbaar zijn voor het eerst dit seizoen.
2: Nou,
1: dan kunnen we de vlag uit,
0: ze kunnen allemaal op het formulierke.
2: Nou, ja. Ik ben sinds een jaar of zo.
1: Ik wil nog twee dingen zeggen.
2: Ja, twee dingen dan.
1: Die Briem, hè. Dat kan niet meer, hoor. Dat kan echt niet.
2: Nee, je bent fan van Briem, hoor.
0: Ondanks dat hij nou op zijn goede positie stond en dat je nou kan zien van, hier hoort hij te staan.
1: Klopt, maar het is geen NAC-voetballer.
2: Nee. Dat wist
1: je
2: al.
1: Maar wil jij hem dan wel zien?
0: Nee. Dat hebben we de afgelopen half jaar ook gezien op een paar momenten dat hij wel op de juiste plek werd gezet. Zo'n wedstrijd tegen PSV en die andere wedstrijd. Ja. Dat hij zo, dit is een Briem waar we gewend zijn.
1: Eens, hij voetbalt minder slecht.
0: En op het moment dat hij op die goede plek staat, dan zie je ook wel dat hij gaat rennen voor onmogelijke ballen. Dat hij wel een soort van die nakvleugjes, nakachtige voetbalvleugjes laat zien.
1: Maar toch vind ik hem dat hij bepaalde trekjes moet afleren.
0: Ja, dat klopt. 100%. Daarom is het nooit echt 100% een nakvoetbal. Maar zolang dat hij bij NAC onder contract staat en hij heeft die potentie om doelpunt te maken, dan doen we het er gewoon even mee.
1: Ja,
0: en daar komt het er wel uit, hoor. Zeker als je hem een paar wedstrijden zo neerzet.
1: Ja, maar zet hem dan wel in de spits. Hè? Niet rechtshalf,
0: alleen
1: hè?
0: In de spits. Geen rechtshalf. Want dan maak je hem niet gelukkig mee, want dan gaat hij vervelen.
1: Dat is één opmerking. De tweede opmerking, die doelpunten, we scoren dus nou 3 keer. Dat is al heel veel.
0: Ja.
1: Voor NAC zijnde is al heel veel.
0: Ja. En één meer dan de tegenstander. Dat is ook wel prima.
1: Ook al bijzonder.
0: Precies.
1: Maar van die 3 doelpunten vallen er 2 heel erg gelukkig.
0: Ja.
1: En wordt er eentje goed voorbereid.
0: Ja, nou ja, wat we zeiden. Je werd 2 keer geholpen door de tegenstander feitelijk, toch?
2: Ja.
1: Maar dat gaat tegen betere tegenstanders niet gebeuren.
0: Nee, je komt nou weer met een hoop geluk weg.
1: Ja, want je hebt dus nu met Top Os en Jong Ajax heb je de onderste 2 van de ranglijst heb je gehad.
0: Maar goed, je hebt deze overwinningen nodig. Niet alleen vanwege de punten, maar vooral ook vanwege het vertrouwen wat je hier in deze beginfase van de competitie moet hebben.
1: Dat
0: zeker
1: klopt.
0: Met tegen jonge elftallen, daar moet je even vertrouwen pompen.
1: Want ze zeggen altijd, je wordt kampioen tegen de kleintjes.
0: Ja, tegen de kleintjes.
1: Nou, dan weet ik wel wie je kampioen wordt.
0: Maar als je bijzonder geslacht uit de startblokken komt, en die seizoenen hebben we ook gehad, dan wordt het gewoon hangen en sleuren het hele jaar.
1: Dan loop je al vanaf het begin van achter de 5.
0: Ja, en dan is het gewoon grandioos kut. En dan zeker als je zeker de weifelende positie waarin Hoefkes aan het seizoen is begonnen, die heeft wel even een kickstartje nodig. Want als die deze was verloren, dan had hij denk ik geen 3 weken meer gered in Breda.
2: Dan zijn de stoelpoten zijn al aan het wachten.
1: Kortom, we moeten winnen in Rode en Kirchschrijf.
0: Ook weer, ook daar. Minimaal, ik zat vandaag naar mijn collega, je wil winnen, gelijkspel.
2: Kan misschien
0: kan,
2: ook,
0: maar liever niet. Verliezen is uit den boze.
2: Ja. Dat. Dus ik zag ergens onze vriend Ferry ook zeggen, dit is een cruciale wedstrijd voor de Hoef. Daar ben ik het ook wel mee eens, hè?
1: Ja, maar nu al, hè?
2: Sommigen zijn het allemaal niet mee eens. Maar we nu helemaal niet doen. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel. Want ja, het moet gewoon nou presteren.
1: Ja, ja.
2: Want dan sta je meteen weer achter, hè? Als we nou weer steken laten vallen. We hebben al een wedstrijd verloren thuis. Dus
0: ja, klopt.
2: Die we niet willen verliezen.
0: Kijk, het kan slechter. Je kan ook een Volendam zijn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Maar momenteel zijn we een Roda. Want die hebben ook al één wedstrijd verloren. Maar ja, eigenlijk zouden we Heracles willen zijn op dit moment.
2: Die staan...
0: Want die vliegen er doorheen.
1: Of M.
0: M.
2: Staan die ook weer...
1: M staat er ook bovenaan.
2: Ja, ik moet even checken.
1: Leon? Ja,
0: die hebben de volle 9 punten. En MVV die gaat trouwens ook wel lekker.
2: Ja. MVV'ke?
1: Ja, daar zit die eigenwijze trainer, hè? Die Andries Jonker.
0: Ja.
2: Oh, zit Andries.
3: Andries Jonker?
1: Die. Eén mannetje.
0: Andries Jonker.
2: Maar die wil de bondscoach worden, toch?
0: Die knauwer.
2: Nou, laat maar eens. Het is altijd vervelend, hè? Maar dat komt een beetje door zijn accent.
3: Ja, accent. Daar is hij al af.
1: Ja, die denkt dat hij het voetbal heeft uitgevonden.
2: Nou, dat is ook... Ja, het is...
0: Maar
2: dat
0: is in Amsterdam, hè? Die hebben het uitgevonden.
2: Ja,
0: uitgevonden.
2: Ja,
0: uitgevonden. Die hebben het uitgevonden.
3: Wij zijn de beste.
0: Ja.
2: Dat.
1: Wezenlijk.
2: Ja. Nou, goed. Wat doen we, jongens? Gaan we nog even een item doen of gaan we even naar de muziek?
0: Ja, hebben we iets aan over Jong Ajax te zeggen? Wat, wat, wat?
1: Nee, ik heb over... over Jong Ajax niks meer te zeggen.
2: Nou, ik wou nog even één ding...
0: Überhaupt over de zaterdag. Wat er gaat...
1: Oh, ja. ik wou wel zeggen.
2: Ik wou ook nog één ding zeggen over jouw verhaal wat eigenlijk buiten de uitzending al bespraken. Wij zijn niet stabiel genoeg voor promotie op deze manier.
1: Klopt.
2: Dat zei jij tegen mij straks.
0: Nou, daar kan ik wel over. Ik heb daar op de tribune ook wel wat discussies over mensen over gehad. Eigenlijk is het. Laten we hopen. We kunnen het natuurlijk niet uitplannen. Maar er staan nou 3 ploegen met 9 punten bovenaan. En die gaan misschien wel een poosje zo door. Misschien is het voor NAC wel goed als wij tot aan de winterstop een beetje net zo onder die topplaatsen.
1: In de luwte.
0: In de luwte. En, ja, en daardoor juist de tweede helft van het seizoen pieken.
2: Maar dan worden we dus geen
1: uitmaak. Nee, dan worden we geen. Hallo.
0: Ja, maar dan winnen we prijzen mee, hè?
2: Nee, helaas.
0: Daar hoef jij de sleutel van de prijzenkast niet voor te gaan zoeken, hoor. Dus,
1: krijg je daar geen beker voor? Nee, herfstmeester.
0: Nee.
2: Dan kun je misschien springen van de schans ergens of zo. Als cadeau in de kerstvakantie, maar dat is dan het enige.
1: In Garmisch-Partenkirchen. Ja.
2: Die mag je meedoen.
1: Die?
0: Nee, ik ben niet in de veronderstelling dat we met kerst al kampioen zijn.
2: Nee.
0: Ik verwacht niet dat we in dit tempo...
1: Zou eigenlijk wel moeten,
0: dat we
1: in
0: dit tempo winterbanden onder de plattekar hoeven te doen.
1: Het zou eigenlijk wel moeten, hè?
0: Dat wij met kerst al kampioen zijn.
1: Ja, al kampioen. Nee, maar in ieder geval bovenaan. De straat denkt ervoor staan.
2: Maar Leon denkt er anders
1: over. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren, maar het zou wel moeten.
0: Ja.
2: Ja.
1: Overigens wil ik nog even iets zeggen over het spandoek van F7. Ja. Vond ik erg mooi.
2: Dat vind ik wel leuk, hè?
0: Ja, die is al een paar jaar oud, toch?
1: Oh.
0: Ja,
1: die heb ik
0: 10 jaar geleden nog niet gezien.
1: Waarschijnlijk niet, maar ik vind het
0: wel goed. Wel even het shout-out naar die jongens, jonge gasten van F7, de F7 Youth.
1: Ja.
0: Enthousiaste groep jongens die daar al een wedstrijdje of wat enthousiast bezig zijn met spandoeken. Enthousiast en aansluit ook bij de jongens van Brede Loco's en Front om
1: fijne
0: kneepjes te leren.
1: Ja.
0: Pakken het op de goede manier op en iedereen op F7 omarm ze en
2: dat doen ze wel daar.
0: En ze zullen...
1: Ja.
2: Zeker, maar ik zit op F8, jongens. Dat is één blok, hè, bijna.
0: Juist.
2: Want het zijn gewoon mooie vakken.
0: Ja,
1: ja zeker.
2: Daar zitten
1: ja.
2: heel veel... dat zijn die jonge gasten, waar je zegt. Maar er zitten heel veel oude hap daar.
0: Ja.
2: Die ook al ooit B-side stonden, zoals ik zelf. Maar dat je dat toch... Dat merk je, allemaal, die hebben duizenden jaren NAC in hun...
0: Ja, dat zijn allemaal kloot ook van de oude hap. Dat zijn de jonge gasten van de oude hap.
1: Dus ja,
0: dat
1: is mooi. Dus
0: met de paplepel
2: dat mixt allemaal wel.
1: Ik vind ze heel goed bezig.
2: Ja, dat is leuk, man.
0: Mooi,
2: ja.
0: Mooi dat ze het initiatief
1: hebben. Daar wou ik even gezegd hebben.
0: Ja.
2: Heel goed.
0: Juist, goed gezegd.
2: En nu gaan we dan nu naar de muziek of gaan we nog één dingetje doen?
0: Hebben wij een platje?
2: Ja, we hebben een platje.
1: Doe ik hem in Leiden
0: Leon? Ja, want we waren natuurlijk met opgeschrikt. Door het plotselinge overlijden van een country-icoon, ja, alles-icoon. Ze was natuurlijk al aardig op leeftijd, maar als ze niet die vervelende K-ziekte had gekregen, waar zij de laatste weken flink aan onderdoor ging, waar hij zondag ook ontzettend veel aandacht aan gaan besteden, gelukkig, is komen te overlijden. Dolly Parton, afgelopen... begin deze week. En wij dachten van dat lijkt me ons gepast om daar in ieder geval deze laatste donderdag van de maand augustus, waar we geen artiest van de maand hebben gehad vanwege verhuizingen, om dat een plaatje aan Dolly Parton
1: meer dan terug.
2: En welke kan er beter zijn dan deze natuurlijk? Jolene.
1: Heerlijk nummer.
2: Fijn.

0: bloedzuigertje mensen.
1: Gezongen, hè?
0: Zeker, zeker. En ook heel vaak mensen die leren zingen, die gaan op dit nummer leren zingen. Hè?
1: Oh ja? Lessen.
0: Ja, zeker. Dat is altijd een klassieker om te leren zingen.
1: En waar gaan ze bij NAC op om te leren te voetballen?
0: Dat weet ik niet, maar niet bij een zangjuf, zeg maar. Oké. Jolien, mensen van Dolly Parton. Nou, niet de artiest van de maand, maar gewoon als besluiter.
1: Als
0: tot vanwege haar overlijden afgelopen dinsdag was volgens mij. Dolly Parton, een icoon in de muziek eigenlijk heel breed.
1: Ja, ja zeker.
0: Het is wel de country, maar niet helemaal. Ja. Het is ook van alles.
2: We hadden trouwens wel de pubquiz hadden ook gelijke vragen. Een hele actuele vraag over Dolly Parton. Precies deze plaat, want ik wist niet dat je deze ging dragen. Dus ik vond het wel toevallig. En volgens mij hebben we door deze vraag, al we goed beantwoord, hebben wij die pubquiz gewonnen.
0: En jezus, wil je een pubquiz? Wil je nou een beker of?
2: Ja,
0: die hebben we alleen niet. Ik heb hier een beker.
2: Een fles bier. En,
0: lekker jongens.
2: Alleen maar winst. Alleen maar winnaars.
0: Alleen maar winnaars. Bij NAKPRAAT zijn we nog steeds tot 9 uur hier op Preda nu. En in de nieuwe studio. Nou, ik moet zeggen, het bevalt mij eigenlijk wel.
2: Ja, ik
1: vind het wel heel lekker. Als je hier binnen komt lopen, dan ruik je de nieuwe vloerbedekking.
0: Ik rook een soort terpentine lucht ook van verf die net...
1: Ja, allemaal verf en behang.
0: Lekker man, lekker snuiven.
1: En gelukkig zijn de prachtige wanden. Elementen zijn weer aanwezig.
0: Architect is langs
1: geweest. Voelen we toch weer wel heel thuis, hè?
2: Ja. Ze hebben de snippers van de confetti shooters wel in Breda gelaten, gelukkig.
1: Ja.
2: Dus,
1: dit is wel weer overal tevoorschijn. Dit is overigens wel Jan de Bouvrie, hè? Dit.
2: Dit moest witter zijn.
1: Licht. Licht.
0: Met de wit.
1: Licht.
0: Maar wij hebben alleen geen witte pakken aan, maar dat is dan het enige dissonant.
1: En dan is die Jan de Bouvrie.
2: Ik vind die panelen alleen wel iets te roda-geel.
0: Dat is dan wel.
1: Ja.
2: Daar, wij nemen van de week wel een spuitbusje mee.
0: Ja, nou ja, ik zei trouwens Jan de Bouvier, maar dat... Goed.
2: Ja.
0: Hé, technische zaken.
2: Ja, we kunnen er niet veel van winnen. Maar wat we natuurlijk wel hebben, waar een beetje een partypoep opmerking van Hoefkes kwam deze week richting Joost Blauw. Of dat hij eigenlijk niet meer verwacht dat we voor deze transferperiode nog iets gaan schaffen.
1: En voor het eerst ben ik het met Hoefkes eens.
2: En dat op welke...
1: Nou, dat er niks meer gebeurt op het gebied van transfers.
2: Oh, met mij eens.
1: Ja? Ik zeg niet dat het zou wel moeten, maar het gaat niet gebeuren.
2: Oh, ik dacht, ik kon de mening, maar...
1: Nee, het zou wel moeten, maar het gaat niet gebeuren.
2: Oh ja, nee
1: ik zie niemand weggaan, Hille niet, Ballard niet, noem maar op.
2: En hoe weet jij dat?
1: Want, nou, dat is gewoon een gevoel, hè.
2: Oké.
1: En je weet, hè, NAC is vooral veel gevoel.
2: Nee, want Joost die zegt op de Twitter... Karel Hoefkes sluit niet uit dat er met de selectie van NAC niets meer gebeurt... Deze transferperiode. De Belg sluit een opportuniteit niet uit. Maar nu is volgende trainer niets heet. Geen hot topics.
1: Nee,
2: dus niemand heet. Rio Hille en Max Ballar lijken tot zeker tot de winter te blijven. Max Ballar, dat sluimert altijd wat interesse. Maar die interesse die zetten niet echt concreet door. Rio Hille, ja, daar zijn Bran en de Polen zijn daar. Bij afgehakt, blijkbaar op hele kleine details. Maar ja, dan praat je over bijna 2 miljoen euro of zo, geloof ik. Met wat de ene wat hardere knaken dan de andere. Met andere soort bonusjes en clausuletjes en ik weet het allemaal niet. Maar dat is er allemaal net. Het is het allemaal net niet geworden.
1: En ik geloof die 2 miljoen niet.
2: Wat geloof jij niet?
1: Nou, dat hij verkocht had kunnen worden voor 2 miljoen. Dan had NAC, denk ik, al lang gedaan.
2: Ik snap hem niet.
1: Nou?
2: Ik geloof niet dat hij voor 2 miljoen... Nee, want er was ook geen club die 2 miljoen voorbood.
1: Nou, bijna 2 miljoen dan.
2: Volgens mij weer
1: het journalistenverhaal.
2: Nou ja, daar moeten wij vanuit gaan. NAC zal het nooit vertellen.
1: Nee, dat is waar.
2: En de blauwe hofjes van de NAC-journaliewereld... die moeten afgaan op wat bijvoorbeeld zaakwaarnemers hen vertellen. En die zitten daar natuurlijk met een bepaalde agenda en belang in... om bepaalde dingetjes te droppen. Waarheden en onwaarheden, vooral onwaarheden. Dus dat weet je nooit 100% zeker wat daar precies van waar is.
1: Nee.
2: Er zit natuurlijk altijd wel een verschil in. Van, ja, de ene was met andere soort bonussen beter verder dan. Kampioensbonussen, promotiebonussen, weet ik veel. Wat zijn allemaal voor bonussen en hoeveel wedstrijden speelt die. Zoveel komt er nog zo'n extra geldsom bij. Dat soort bonussen, je kan van alles aan verzinnen. Daar kom je uiteindelijk tot andere... andere soort bedragen. Ja, uiteindelijk zijn ze bij beide clubs niet tot een akkoord gekomen. En of dat nou 1,85 miljoen was, of 1,5 of 6 ton, ik weet het niet. Dat zullen wij nooit 100% weten.
1: Nee, dat klopt.
2: Maar ja. Dus ik weet niet waar ik het wel of niet mee eens kan zijn. Hoeveel je dat... Ja.
1: Kortom, we zitten in het luchtledige te lullen.
2: Ja, nou ja. Nee,
1: dat doen we wel vaker, hoor.
0: Nee, het is altijd totaal...
2: Zolang je maar duidelijk maakt wat een feit is en wat een aanname is. En dat je zegt wat de bron is en daar de juiste nuance aan weet te brengen. Dan weet je ook wat... dan kun je dat ook een beetje op waarde schatten. Ja, wat gaat er gebeuren? Het is vooral een vervelend idee dat Hille had natuurlijk enorm op een transfer en een enorme positie en financiële verbetering gericht. En dat is in ieder geval deze transferperiode lijkt dat niet te gaan lukken. Zit je nog een half jaar met... Dat weten we niet. Wat voor Hille blijven we zitten?
1: Ja, ik vind Hille geen niks weg.
2: En dan heb je een Hille die nou wordt ingezet ook op de backpositie. Wat niet zijn sterkste punt is.
0: Nee.
2: Waar je eigenlijk zou willen doorpakken naar een andere speler van hetzelfde kaliber, van hetzelfde type als Hille. En daar waren ze dichtbij. Dat was vrij concreet. En een Australiër. Daar waren ze een laadje mee bezig. Maar dan moet eerst Hille vertrekken.
1: Ja, moet eerst iets vertrekken voordat er pas iets bij komt,
2: denk
1: ik.
2: Dat kwam verschenen een keer afgelopen week op de Twitter ergens. En Joost Blauwhof die viel dat ook op. Dus die is dat even gaan uitzoeken. En het bleek toch aardig concreet te zijn. Daniel Wilmerink. En die komt van Newcastle United Jets. Dat is Australië, zijn linker vleugelverdediger.
0: Sneller dan, Jets.
2: Ja, 25 jaar. En als je zo de reacties leest in Australië, dan is is die maar niet weggehaald. Heel veel vrienden.
0: Ja?
2: Dus okay. Dat
0: is wel een goeie.
2: Ja, dat is een goeie.
0: Op die plek.
2: Ja, heel veel een echte voor deze jongen.
1: Ja.
2: Maar, dus het is jammer dat je daar niet op door kan pakken.
1: Mij deed
2: dus niet vertrekken.
1: Mij deed het vooral denken aan de linksback Gersbach.
2: Ja.
1: Kennen we die nog?
2: Nooit meer waar.
0: Jezus.
1: Oh. Ja.
0: Gersbach. Die heb ik even verdrongen.
1: Nee, dat dacht ik al. Tuurlijk,
0: je moet allemaal nadenken.
1: Ja. Maar daar viel mijn gedachte even, ging daar naar terug.
0: Waarom?
1: Ja, omdat het weer zo'n onbekende speler was.
0: Oh,
1: en die
0: van,
1: Gersbach werd in het begin ook enorm opgehemeld. Maar dat bleek ook gewoon helemaal niks te zijn.
0: Dus je denkt dat het wel mee zou vallen met die gast?
1: Misschien wel. Ik zeg niet dat het zo is, hè?
0: Nee.
1: Misschien.
0: Nee.
1: Misschien. Okay.
0: Maar goed,
1: overigens vind ik... las ik van de week, ik weet niet waar... maar ik las wel iets heel interessants. Zet nou eens een keer Jan van den Berg linksback...
0: Ja.
1: En zet heel erg gewoon links centraal in de verdediging.
0: Keer testen.
1: Ja, een keer ik weet niet of het uit kan pakken, hè? Jan van den Berg linksback en heel centraal.
2: Ja, daar is hij niet voor gehaald. Daar heeft hij ook echt geen trek in.
1: Nee?
0: Doet hij niet.
2: Nee, dat is niet te lang.
1: Dat doe je niet.
2: Daar heb ik echt niet miljoenen.
1: Dat doe je niet, maar dan ben je inderdaad weer bezig met wat Hoefkes constant doet.
2: Ja.
1: Spelers op de verkeerde plaats inzetten. Ja, ja. Dat is wel zo.
2: Ja.
1: Dus, maar geef dan die jeugdspeler, weet je...
0: Brouwers.
1: Geeft hij dan... Ja. Heeft hij dan voorrang?
2: Ja, Milan Brouwers.
1: Milan Brouwers, ja. Zocht ik die. Dat is voor mij een heel, zoals Ton Lokhoff zou zeggen, leuk speulertje.
0: Ja, die kun je gewoon een keer doen. Of doe je, laat hem een keer invallen. Ja, alhoewel die plek laat je niet meteen iemand invallen, denk ik. Maar,
1: nee, ja, dat doe je als je met, wanneer je dat doet, als je met 3-0 voor staat.
0: Dan kun je dat doen.
1: De laatste 10 minuten.
0: Dan douw je die erin.
1: Maar dat gebeurt weer niet.
0: Nee, dat gebeurt bijna nooit.
2: Ze gaan wel heel voorzichtig zijn met Milan Brouwers.
0: Je is pas 18.
1: Ja, dat zijn ze met iedereen.
2: Ja, klopt. Maar vooral zijn fysiek, zeg maar. Mm-hmm. Die moet nog echt. Die moeten we niet gaan oversturen, noem maar op. En zeker als er nog steeds gewoon. En die moet zeker wel bij die selectie, noem maar op. En die moet zorgen dat er in ieder geval concurrentie op die positie blijft. En die kan ze maar niet maken. Maar
1: dat moet hij goed niet is, hè? Kan hij gewoon spelen, hoor.
2: Ja, zeker.
0: Maar ja,
2: dat is korte termijn van... hij kan invallen en hij kan zijn wedstrijd spelen... en hij haalt de 7.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je kijkt wat het over 15 wedstrijden is... en hij is overbelast en dat soort zaken... dan praat je ergens anders over natuurlijk.
1: Ja, dat is
2: en dan is het van... hoe hebben ze dat kunnen... Als het
0: ja, maar hij is wel heel jong inderdaad.
2: Als ze die al moeten overbelasten... en hebben ze weer een dieper gegooid, noem maar op.
1: Maar je kunt hem ook af en toe aan de kant houden, hè?
0: Maar
2: dat is wat... Ja, precies. Gewoon heel gedoseerd. En dat is wat ze met hem gaan doen.
1: Ja, maar niet... te gedoseerd, hè?
2: Nou ja.
1: Zo van, oh, ja, we hebben wel de bank, maar ja, we stellen maar niet op. Dat vind ik een beetje te.
2: Nee, ze gaan dan niet met de natte vinger zo van, nou, hoe zal het nou vandaag gaan? Daar hebben ze wel doorgaans een plan voor. Zo
1: nee, dat is goed.
2: Begrippen.
0: Plan de campagne.
2: Uit eerste hand.
0: Oké. Okay. Ik wou nog even één ding over het technisch verhaal roepen. Over de samenwerking of de spitspositie.
2: Ja.
0: Hebben we inderdaad Paul Lalon, Pepijn of Moussa Soumanou?
2: Ah.
0: Die discussie. Ja. Lastig verhaal, want meneer Lalon die werkt wel.
1: Ja.
0: En Soumanou is permanent niet fit.
2: Ik had er altijd een beetje kijk op, hè, op de spitspositie. Nou. Wat je daar, ik vind...
1: Nee, ik doe me alsof.
2: Ik laat jij nou even 5 minuten aan het woord.
1: Ik vind wat ik wel heel mooi vind, is het koppeltje Suntjes-Laton.
2: Ja.
1: Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, die kennen elkaar al langer.
1: Die kennen elkaar.
0: Dat is duidelijk, hè.
1: Dat zag je afgelopen weekend ook. Dat tweede doelpunt werd perfect voorbereid door Mats Suntjes.
2: Precies, zo wil je het zien. Dus dat begon eigenlijk bij Nasso.
1: Want die gaf de bal aan Suntjes.
2: Ja, dat zijn echte voetballers. Ja.
1: Dat zijn rasvoetballers.
2: Juist, dan zie je daarvan, oké, hier gaat de intuïtie weer spelen, zeg maar. Die weten gewoon op gevoel waar ze moeten staan.
0: Die bal, dat
2: zijn
0: blind.
2: De voetballers die elkaar begrijpen, omdat het voetballers zijn.
1: Dus ik vind dat wel een leuk koppeltje.
2: Die zich niet helemaal laten overstorten door instructies van de zijkant. Kijk elkaar aan, wij gaan lekker voetballen.
1: Nou, zou er eigenlijk...
2: En die gaan gewoon lekker aan de gang en dan krijg je dat soort aanvallen.
0: Ja.
1: Ja. Nou zou er eigenlijk nog een spits bij moeten, want ik vind dat ik voorin een driehoekje moet spelen.
2: Ja.
1: Dus met Gladon. Suntjes. En dan nog iemand. Maar wie dat nog iemand moet zijn, dat weet ik dan even niet.
2: Ja.
1: Want nogmaals, ik vind Soumano, ik vind hem een goede voetballer, hè? Maar die is niet fit. Dat zag je afgelopen weekend weer. Die jongen is gewoon niet fit. Stel hem dan ook niet op. Want daar heb je er namelijk helemaal niks aan.
0: Ja, ze vinden dus dat hij wel voldoende fit is om mee te doen.
1: Ja,
0: maar
1: laat
0: jij vindt
1: dan
0: dat vind je eigenlijk niet.
1: Jawel, laatst half uurtje.
0: Okay,
1: dat vind ik van Reulen ook.
0: Ja, maar dan, oké.
1: Dat zou wel lastig.
0: Heb je twee mensen die het laatste half uur
1: maar
0: kunnen
1: meedoen. Maar dan hebben we ook Briem, hè?
0: We hebben Briem die daar niet staat.
1: Ik denk dat het driehoekje Briem, Suntjes, Gladon, dat best kan.
0: Zou je dan ook een keer moeten proberen? Staat Briem in ieder geval weer een keer in de plek waar hij eigenlijk moet staan?
1: Ja.
0: En niet een of andere half positie middenveld, verder naar achteren bijna.
1: En die Briem, die kan ook op 10 spelen. Vind ik. Maar goed, dat is mijn mening, hè? Dus je hebt altijd, voorin, vind ik, moet je een rolerende driehoek hebben.
0: Oké.
1: Maar dat is mijn mening.
0: Wel niet
1: maar ik heb natuurlijk helemaal geen kijk op voetbal.
0: Nou,
1: ik ben maar gewoon de eerste beste.
0: Mening.
1: Ja, ik heb een mening, dat wel, maar dat is iets anders.
0: Ja, maar er zijn er nog wel meer.
1: Ja. Ja.
0: Nee, maar jij hebt wel een belangrijk. Die bedoelt, komt ook al wat langer bij NAC, dus jouw mening telt.
1: Ja, nee, morgen belt Karel weer en dan zegt hij van, Pino, moeten we nou weer gaan doen? En dan
0: belt hij jou op.
1: Ja, belt hij maar op.
0: Voor advies. Soort assistent. Ja, dat kan niet, maar dan mag jij volgende week niet meer hier zitten.
1: Nee,
0: want dan
1: nee,
0: kan
1: nee,
0: niet allemaal dubbele petten. Dat,
1: nee. Nou, zijn ze bij NAC dubbele petten wel
0: gekregen? Boah, dat zou, die hebben er wel 5 op sommigen, dus wat dat betreft.
1: Klopt.
0: Goed zo. En waar gaan we naartoe, jongens? Ik ben even kwijt.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee. Oh ja, willen we nog die boerenkastjes... Willen we daar nog iets over roepen?
2: Ja, lijkt me goed om daar elke week eventjes onder de aandacht te brengen. Want was natuurlijk Pascal van Oers op een Twitter was daar een koud gunningje begonnen. Om in ieder geval NAC geen reden te geven dat financieel de financiën reden waren om de kastjes van Jan Boeren niet terug te brengen. Maar dat kan wel weer even een boostje krijgen. Dus zoek dat eventjes op. Onze lijn van een van onze tweets in onze tijdlijn van Fanzine de Rad. En kijk nog eens eventjes naar of dat je dat initiatief nog even een financieel boostje kan geven.
1: Ja, want het is gewoon uiteindelijk een goed initiatief.
2: Ja. Inderdaad.
1: De kastjes. De kastjes van jouw boeren.
0: Een paar jaar geleden dat hij er was, hè? Dat is al een tijd geleden, of niet?
1: Ja, Leon, jij kent de geschiedenis daarvan, hè?
2: Ja, daar staat papier hier.
1: Oh, ja, nee, gelukkig.
0: Nee, maar dat kun je ook teruglezen. Maar hij was natuurlijk destijds gehaald van allemaal veel blessures. En toen dacht ze, ja, er zit een of andere kwade geest in het veld. Nou ja, je kunt erin geloven of niet.
2: Ja, de negatieve
0: energie.
2: Negatieve
0: dode stralen, En dat had niet te maken met die garage die er ooit zat, hè?
2: Nee, daar...
0: Karel Pressje was dat toch?
2: Ik vind het een goed idee als ze dan nog eens een keer naar olie gaan boren.
0: Ja, want wanneer is olie nou?
1: Ja, we hebben een oliebron.
2: Ja.
1: Dan gaan we daar geld mee verdienen.
0: Ja, dat is zo, dan hebben we ineens rijk.
1: Het verbaast me al dat vorig jaar toen het veld werd verlaagd als ze niks tegenkwamen.
2: Dat is een foute vak.
1: Ja, dan in één keer een Cadillac uit 1964 tegenkomen.
0: Yes. Die snoepprijs zat er tijdens de bouw nog, hè?
2: Ja.
0: Deels.
1: Daar zijn ze omheen gebouwd.
0: Dat was ook mooi.
1: Ja. Klopt, want die lag in de clinch met de gemeente. Over wie daar moest gaan betalen en waar hij naartoe moest.
0: Afvoeren.
1: Maar langs zei van, ja luister, wij moeten gaan bouwen, want het nieuwe seizoen komt eraan.
0: Ja.
1: Dus NAC is alvast gaan bouwen eromheen. Goed idee.
2: Ja, klopt.
0: Dat is wel echt een mooi verhaal. 30 jaar zitten we in het stadion en mensen, leuk hè?
1: Ja, goed
0: hè. Daar hebben we het dan er uitgebreid over gehad. Marcel, we zijn aan jou.
2: Nou, van mij mag
3: je. NAC praat, Grabbelton nieuws.
1: Goed, we beginnen met de onder 11. Die spelen een toernooi. Tegen wie, dat weten we niet. Waar weten we wel. Namelijk in Vlaardingen. Op sportpark Broekpolder.
0: Ja. Broekbollen polder.
1: Ja, in Vlaardingen. Dan de onder 12 speelde een competitie tegen Eindhoven in het Jan Lauwersstadion. De onder 13 speelt tegen Sparta op sportpark Nieuw Terbregge. Dat is volgens mij in Rotterdam.
2: Ja, ja, Schiedam.
1: Schiedam, ja. Ook goed. Eén pot nat.
2: Dan de onder 14. Mag niet,
1: ja. Ja, de onder 14 en de onder 15 zijn gewoon vrij, hè?
0: Ja, nee.
1: Die kunnen, ja, die kunnen geen rekken zetten. Kunnen gewoon uitslapen.
0: Lekker man.
1: Dan de onder 16.
2: Ja, de boeken aan het kaften.
0: Oh ja, dat moet ook dat boeken gebeuren kaften deze week. Ja, ja, ja, als je 14, 15 bent, dan doe je dat nog, hè?
2: Lederen,
1: ja. De onder 16 speelt op sportpark De Aftrap. En dat weet iedereen.
0: Nee.
1: Oh, dan moet ze tegen Den Haag.
0: Oh, wel ook, ja.
1: Ja, dat weet iedereen, hè?
0: Oh, ja, behalve ik dan.
1: De onder 17 speelt ook tegen Den Haag, maar dan op Heksenwiel. De onder 19 speelt tegen Heerenveen op Heksenwiel. En de onder 21 ook op sportpark De Aftrap tegen Adenaag.
2: Ja.
1: Dan de NAC vrouwen, die spelen tegen Jong Ajax op De Toekomst, oftewel in Amsterdam.
2: Dat is voor en de competitie, hè? Dat is gelijk.
1: Ja, dat is competitie, gelijk volle bak. En die staan er gelijk, hè? Die knallen erin, jongen. Die
2: stempel drukken.
1: Zo.
2: Hallo, oh, hier zijn wij.
1: Die trekken elkaar zijn haren gewoon uit.
2: Ja, wordt ook grappig.
0: Haarklippen.
1: Ja. En de meiden onder 18 spelen een oefenwedstrijd tegen AZ.
2: Ja.
1: Heb ik te horen gekregen op Sportpark Heksenwiel.
0: Ja, dat weet je meer dan ik, want ik zie het niet bekend. Maar nee, jij weet dus dat AZ is.
1: AZ is bij
0: AZ Ouwe.
1: Deze club is AZ Ouwe. Ja. Dat is, is mijn voor de uitzending medegedeeld.
0: Ja. AZ Ouwe, ja. Goed. Ja. Op de Heksenwiel. Nou.
2: Ja, man.
1: Dan zijn we er weer.
2: Ja, daar zijn we er weer.
1: Meiden onder 15.
0: Oh, sorry. Oh,
2: nee, dat is waar.
1: Ik vergeet helemaal de meiden. Oh. Al die meiden nu helemaal boos. Boer en wij dan.
0: Die staan nou al met een hooivloer. Die staan zich voor de deur. De Oosterhout, ze weten ons
1: wel. Gelijk allemaal met tractoren de snelweg op en zo.
2: Maar lees eens voor. Want ik weet niet hoe ik deze nou moet lezen. Want dit betekent dat de meiden onder 15 aanstaande woensdag de eerste training. Maar,
1: ja.
2: Maar is dat aanstaande gisteren?
1: Oh,
2: of is dat
0: aanstaande?
2: Nee, want hij heeft mij dit dinsdag gestuurd, zeg maar. Dus,
1: oh.
0: Dan heb je dus nu de training de eerste gemist.
2: Gisteren.
0: Dat zou kunnen, maar volgende week is er weer een. Dan kun je naartoe.
2: Ik denk dat dan volgende week is.
1: Maar kortom, de meiden onder 15, die gaan trainen.
0: Leuk.
1: Juist,
0: mensen.
1: Nou, goed.
2: En toen was er in één keer groot nieuws, Robert-Jan.
0: Want?
2: De bootcombi is weer terug
3: van weg geweest. Nak praat, grabbelt
0: al nieuw ding erbij.
2: Meer nieuws.
0: Ja, de bootcombi, dat vind ik wel echt leuk. De Titanic, die gaat weer varen.
2: Ja, want de laatste keer dat hij vaarde, toen wonden wij daar de opdracht van Breda. Kielen gaat mee, hè?
1: Ik wou dat zeggen, dat was toen vaarde hij door Breda.
2: Prijzen weer naast, hoor. Ja. Hey.
0: Prijzen, mensen.
2: Ja.
0: Maar dit was al lang geleden, hè?
2: Ja, volgens mij ruim 10 jaar geleden.
0: We hebben allemaal mooie combi's gehad. Waaronder de bootcombi, maar ook de fietscombi en een loopcombi. Ja,
2: 2015 was de laatste keer.
0: Maar dit naar Waalwijk is altijd de bootcombi.
2: Ja, maar we hebben Waalwijk een paar keer misgelopen. Zeg maar, zij promoveerden, wij degraderen en andersom. En nou zitten we weer in dezelfde divisie. Wel een verkeerde divisie, maar we komen elkaar weer tegen. Maar het is deze keer niet de Brede Loco's die het organiseren, maar NAC zelf. En als mensen zich afvragen, hoe komt dat dan? Nou ja, het feit dat Gijs heeft daar vorige week, een paar weken terug, toen we in de Café Beatrix uitzender waren, dat een beetje al uitgelegd. Maar de Brede Loco's hebben het in 2015 voor de laatste keer georganiseerd. En dat je ook had naar zo'n lokale vierhoek overleg en gaat elkaar vertellen. En Brede Loco's hebben een goede organiserende naam. En oké, Brede Loco's die organiseren het. Oh, dan is het goed, weet je wel. Dan gaan we er gelijk dan gaan we daarmee akkoord. Maar er zit nu een hele complete nieuwe groep mensen in Waalwijk. Politie, club, mensen. En die moeten nog. Die zijn niet genoeg bekend met, als Brede Loco's organiseren.
0: Van destijds,
2: wat hebben we dan werkelijk? Wat is dat dan? En hoe, daar moet dus opnieuw een vertrouwensband opgemaakt worden. Nou, aangezien de wedstrijd tegen RKC zo vroeg in het seizoen was er te weinig tijd om met een andere groep mensen dan NAC alleen het overleg op te starten. Dat NAC dat zelf heeft gedaan. En,
1: dus jullie waren niet in staat om een kennismakingsgesprek te organiseren.
2: Nou, dat kan altijd nog gebeuren. Kijk, het is gewoon echt ontzettend veel organisatie. Dat weet NAC en dat gaat ook NAC ondervinden. En we zullen daar ook de handen toe steken als daar noodzaak toe is. Het is echt heel mooi dat NAC zelf daar als organisatie daar de nek voor uitsteekt. Want ze hadden het ook heel makkelijk kunnen doen. Gewoon alles in bussen en auto's douwen.
0: En dan zijn we gewoon daar weer.
2: Maar erg dankbaar voor de inzet ook van Gijs Kluft. Dan nog meer. Het lijkt wel of dat een vriendje van ons is. Maar oprecht goed.
0: Wie?
2: Gijs Kluft, dames en heren. Nee, dus de afdeling supporterszaken. Ja. Ook, hè, met name eventjes dat in de geheel te benoemen. Grote complimenten dat jullie daar jullie nek voor durven uit te steken. Het goede nieuws is dat het al binnen een dag uitverkocht was.
0: Dus je kunt niet meer mee op de boot?
2: Nee, de Uitvaart Plus die had het al helft al opgesoupeerd, zeg maar. Of, ja, nou ja, niet eens de helft, er waren maar 80 kaarten. En dan nog niet eens alles Uitvaart Plus ouders hebben. Die gaan ook met de auto. Maar de rest ging naar de club van 1912 houders. Daar was het al binnen een half uurtje volgens mij al weer uitverkocht. Het wordt gewoon dolle pret. En het is volgende week al.
1: Eén ding weet je nu al zeker. Ja. Dan laat ik daar verliest.
2: Ja, hoe groter de voorpret, hoe kutter de wedstrijd.
0: Marcel, altijd weer positieve.
2: Ja, nou ja,
1: nee,
2: het is wel waard.
1: Nee,
2: dat is een nakwetmatigheid.
1: Ja, we zouden daar moeten winnen, uiteindelijk.
0: Ja.
1: Maar
0: dat doen we nooit.
1: Nee, ook dat. Maar door het organiseren van de bootkomen weet je van zeker dat je
2: steeds als we zoiets deuzes gaan doen, dan is het een groot fiasco met die wedstrijd.
0: Ja. Dat is de uitslag.
2: Dus bij deze alvast sorry voor onze...
0: voor de bootkomen.
2: Idiote idee.
0: We verlengen heel even. Dan kunnen we nog even dat Fight Cancer ook... Want de bootcom is uitverkocht. Volgende week is die wedstrijd. Ik denk dat de uitvak sowieso bijna uitverkocht is. Of helemaal al.
1: Ja. Volgende week is het wel uitverkocht.
0: 4 september.
2: Sorry.
1: De hele uitvak is uitverkocht.
2: Daar ga ik intussen wel vanuit.
0: Ja,
2: er waren slechts 600 kaarten te koop.
0: Het gaat snel daar.
2: Ja.
0: Meestal, want het is niet zo heel groot allemaal ook.
1: Maar we hebben daar nog wat recht te zetten. Maar goed.
0: Ja, dat gaan we zien.
2: Ah, precies.
1: Dat is een understatement.
0: Maar Leon, even over dat de Swim to Fight Cancer.
2: Ja, dus zondagochtend vroeg uit bed om de een om te supporteren, de andere om te vrijwilligen, om de boel mee op te bouwen, wat wij dan allemaal gaan doen. Of mee gaan helpen, althans een poging doen tot. Maar de belangrijkste zijn de mensen die daadwerkelijk het water in gaan springen om de tegenprestatie te gaan leveren. Dat zijn mensen die voornamelijk geliefden hebben, dierbaren hebben die tegen kanker strijden of kanker hebben ondergaan. Of nog aan de strijd bezig zijn of iemand daaraan hebben verloren. Of zelfs mensen die er op dat moment aan lijden, die doen ook zelfs mee. En dan springen we het water in bij de kuil, verdeeld over 3 afstanden. 500 meter, 1 kilometer en 2 kilometer.
0: Zo.
2: Dan zwem je een paar rondjes meer. Ja, wereldprestatie vind ik.
0: 2 kilometer best wel ver, hè?
2: Ik kom in mijn badkuip nog niet eens. Ik kan de andere kant van de badkuip nog niet eens.
0: Jij bent wel in Friesland gefietst ooit, hè?
2: Ja,
0: dat is wel een tijdje geleden.
2: Heel lang geleden.
1: Maar niet door het huisgezakt, hè?
0: Ja, maar ook wat voor fiets ook toen, man. Dat is echt een fiets van niks.
2: Een stadfietsje. Twee versnellingen. Eentje voor en eentje achteruit. Ja.
0: Nee, maar het is als je meedoet, ben je even een beetje... Dan moet je wel goed een beetje kunnen zwemmen, zeg maar.
2: Ja, maar dat
0: komt goed, hè?
2: Dat mensen zijn daar wel goed voor getraind, gelukkig.
0: Ja.
2: Heel veel mensen eromheen die iedereen daar in goede banen weten te leiden. Zowel in het water als langs de kant bij het ontvangst. Dat is ook fantastisch om deel van uit te kunnen maken. Dus,
1: en als mensen geld willen storten, kan dat nog?
2: Ja, ga dan naar fightcancer.nl. Zoek daar de editie van Breda op. Daar kun je volgens mij nog steeds... je kunt je niet meer aanmelden om mee te zwemmen.
1: Maar je kunt nog wel geld storten.
2: Maar je kan zeker nog wel geld storten.
1: Dat bedoel ik. En daar gaat het om. Hè?
2: En daar gaat de hele goede kant uit. Want ik heb het idee dat ze richting een record gaan.
1: Juist, dus help mee om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.
2: Ja.
1: En doe nu ze flauw. Ja. Hè? Trek even die portemonnee.
2: Ja. Trek die portemonnee en kom zondag, gewoon kijken. En,
0: in de kuil.
2: En ondersteunen vanaf de kant. Het is echt gewoon een heel mooi evenement om bij te zijn. Supergezellig.
0: 12 uur, hè?
2: En een hele loop bekende. Ja. Hoog nachthalte.
0: Ja, en ik heb nou ineens een verlenging van 5 minuten, zie ik. Ik weet niet hoe dat komt ineens, maar
2: dat is mooi,
0: ik deed helemaal niks, maar ik heb ineens 5 minuten.
2: Nog eventjes aandacht besteden aan de NAC Familiedag. Dat kan op veel verzetten. Daar kun je dus ook als vrijwilliger een bijdrage aanleveren om mee te helpen. Ga dan ook naar NAC.nl, zoek daar in het laatste item daar. Druk dan op de button om je aan te melden als vrijwilliger, want men kan daar veel handjes gebruiken met de op- en afbouw en tijdens het uitvoeren van de familiedag. En die is op zondag 13 september, de NAC Familiedag. Dat heet dan geen open dag, maar dat heet dat familiedag.
1: Ja.
2: Ja. Want eigenlijk is het allemaal voor papa, mama en de kindjes.
0: Ja, mooi toch?
2: Ja, dus, en dan gaat de stad er ook weer met een krampje. Hè?
0: Het is meestal tegenwoordig in september en niet meer in de zomer. Hè? Want komen er meer, er zijn mensen met vakantie.
2: Ja, luister, het is of open dag aan het begin van het seizoen.
0: Ja.
2: Of een tripje naar Engeland.
0: Oh ja, dat was dan.
2: Eigenlijk is dat het.
0: Dat is vooral, hè?
2: De week voor de competitie doen we dat soort dingen altijd.
0: Ja, ja.
2: Ja, nou, ik vind het een prima deal.
1: Dus, en in het... moet ik goed zeggen. Die vrijdagavond daarvoor is het NAC Jong Utrecht.
2: Ja.
1: En daar wordt het boek van De Rat gepresenteerd.
2: Ja, De Rat Verleg.
0: Ja. Is weer schaamteloos allemaal voor de radioreclame maken. Maar het maakt helemaal niet uit.
1: Het gelijk van Rat Verleg.
2: Nou, wij gaan daar binnenkort met deze fantastische schrijvers, die Schellekes en Kees van Hooydonk, die gaan we eens even aan tafel trekken.
1: Ja, dat is ook wel. Ik heb de heren vanmiddag even mogen ontvangen in het NAC-museum.
2: Goed. Okay.
1: Ja, dat is gewoon prachtig. Ja. Die verhalen alleen al, die landen loskomen, dat is fantastisch.
2: Hey, wat
1: wil je dat boek over bestellen? Ga dan even naar de site van het NAC-museum en daar kun je het in de webshop van het NAC-museum kunt bestellen.
2: Oeh, ik kan het al bestellen. Oeh, doe dat vooral. Reclame.
1: Ja, dat mag allemaal.
2: Oh ja, maar dat gaat allemaal een goed doel. Hè,
1: klopt.
2: Hey, wat ook fantastisch is dat ook de supportersvereniging bij de boycott heeft aangesloten voor de absurde beperkende maatregelen voor een bezoek aan het uitvak van de Roda JC. En geloof dat het aantal verkochte kaartjes niet op 500 staat, maar op slechts 34 of zo. Ja,
1: 35.
0: Marcel weet dat 35
1: is. Ja, ik ben er maar 35.
0: Oh. Jij, dan ben jij.
2: Kom je niet later, hè? Nou,
1: nee, luister, ik ben het volledig mee eens waarom dat de heren boycotten. Alleen ik ben het niet eens met de boycott zelf. Je had een andere manier van protest moeten zoeken. Maar ik zou niet weten welke.
2: Ja, de kaartverkoop al was begonnen, zeg maar.
1: Ja, klopt.
2: Oh.
1: Ik zou niet weten welke, maar...
2: Oh.
1: Boycotten vind ik geen goede manier. Ik denk, maar dat is mijn mening, hè? Ja. Ik denk dat ze daar bij Roda helemaal niet wakker van liggen. Frans Timmermans ligt hier niet wakker van.
2: Ja. En die had het nog gezegd.
1: Ja. Ja. Ja. Die nakkers, jongen. Die
2: zag gehad.
0: Ja. Jongens, nou, we hebben ruim de tijd ineens. Ik druk helemaal een knop in en meteen hebben we 7 minuten extra.
1: Oh, hey.
0: En dat komt door een nieuwe studio hier in Oosthout, denk ik. Ik geef gewoon de studio de schuld.
2: Ja, Magic Touch.
0: Magic Touch van het mengtafel. Ja. We kunnen even wat meer tijd besteden aan de Nostradamus.
2: Oh.
0: Want vorige week had ik ineens 2-2 voorspeld. En toch ging het mis voor mij, want Leon won hem. Want het was 3-2 en Leon had het uitslag goed. Dus hij neemt de koppositie over van mij.
2: 4 puntjes, dames en heren.
0: Voor Leon.
1: Je gaat 4 aan kop.
0: Ja, ik sta op 3. Marcel 2, Adrie 1, Sander 1, Patrick 0 en Jury 1. Jury had weer 7-1, zie ik. Oh, dat was de week. 7-1. Nou, dat is meestal niet realistisch, hè, wat Jury allemaal voorspelt. Maar hij doet tegenwoordig ook met die uitslag een beetje
1: hallo,
0: mee.
1: Hallo, wij willen toch kampioen
0: worden? Oh ja, dat wil ik ook.
2: Moet je gewoon afdwingen.
1: Ja, dat moet je afdwingen,
0: Nou, we gaan even naar de voorspellingen voor morgenavond in het Koempelstadion.
1: Ja.
0: Marcel.
1: Nou, een klinkende 1-4.
0: 1-4.
2: Nou.
0: 1-3.
1: Ook goed.
0: Nou.
1: Doe ik het ook voor?
2: Nee, ik ga wel even terug. 2-3.
1: Oh.
0: Oh, doe je weer 2-3.
2: Jullie gaan al 1-2 en een 2-1. Okay. Ik doe de 2-3 en een 3-2. Ja.
0: Nou, de 1-2 mag ik niet doen, want dat heeft Sander. Want die heeft het hele seizoen al
1: voor. Ja,
2: dat is geen patent op, hè?
0: Nee, dat is waar.
2: Gewoon doen,
0: nee, maar ik doe gewoon 0-2.
1: Oh, houden wij de 0, ja?
2: Houden wij de 0?
0: Nou, ja, we houden 0. Verrips is niet onze kortsluiting, hè?
2: Verrip.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus,
2: Verrip.
0: En de rest zal nog maar binnenkomen via de app. Ik vond het weer leuk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ik vond het goed. Ik hoop dat we eruit komen hier.
2: Ja,
0: dus de deur openen, het deed nog niet helemaal
1: goed.
0: Ja, de sleutels.
1: Goed, de studio is goedgekeurd.
0: We zijn goedgekeurd en we zijn live en duidelijk op de zender. Morgen alles weer op de podcast ook. En
1: we hebben het opgenomen, hè?
0: We hebben het opgenomen.
2: Ik hoop het wel.
1: Ja.
0: Dat hopen wij.
2: Ik weet niet wie de recorder aan heeft gezet, maar...
0: Nou, ik dacht Peli.
2: Oh,
0: ik kan dadelijk even wat deuren slopen hier. Tot volgende week maar weer.
1: Houdoe.
0: Oké, okay. Verse NAC-praat.
4: Van minuut. Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
5: Volg Breda nu via de radio.
6: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
11: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
12: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
13: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
14: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
13: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
15: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
16: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp. Gewond

0: Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 1:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: And here we go. Welcome back. It is hour number 2 of the Real Country Revival. We're going to kick it off with some concert psyching country, as a matter of fact. Let me find my place. Yeah. Horse Bath is a band on the jam-packed Once in a Blue Moon Festival lineup. I'm going to play you a track of theirs called Hard to Love, if I can get it going real quick. There it is. That beginning right there reminds me of the next song I'm going to play. But stay tuned. We got the second hour of the RCR started. Let's enjoy some Horse Bath.

shame when morning hurts.

0: That's gonna do it just about for this edition of the Real Country Revival. My name is Charlie Hicks. Dankjewel for Lausteren. I appreciate it very much. Toot volgende keer allemaal.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Ja.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Eens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige...